0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie

0: Ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden twee mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. En oppositie Amstelveen slijpt de messen. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De bloemen kwamen uit Ecuador en waren afkomstig.

0: Burgerbelangen Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en Forum voor Democratie dienen op 10 juni een amendement in. Zij stellen voor 6 wethouders aan te stellen met een deeltijdfactor van 80%, zodat het geen extra kosten oplevert. Volgens de partijen is een extra wethouder moeilijk te verdedigen in tijden van bezuinigingen. Burgerbelangen Amstelveen kondigde daarnaast een motie van afkeuring aan over het verloop van de coalitievorming. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een potje honing van imkervereniging Amstelland voor het melden van embryonesten van de geelpoothoornaar. Mijn naam is Marnie Rodenburg. Imkervereniging Amstelland en zoekgroepen geelpoothoornaar regio Amstelland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op de zogenoemde embryonesten van de geelpoothoornaar, de nieuwe naam van de Aziatische hoornaar. Tot en met mei 2026 zijn dankzij meldingen van inwoners 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Het doel van de oproep is te voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote nesten die zich later vaak hoog in bomen bevinden. Zie of vind je een nest, maak een foto of een video en meld dit bij de imkervereniging. Verwijder het nest niet zelf, de hoornaar kan zeer agressief reageren. Iedereen die in juni 2026 een embryonest meldt, ontvangt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning. Embryonesten kunnen onder meer worden aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, pergola's, vogelhuisjes, carports en onder dak verstrekken.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden twee mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Zo succesvol zijn inbrekers in de streek en vaccinatiepunt opent nieuwe locatie in Hoofddorp. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen telde vorig jaar de meeste woninginbraken en inbraakpogingen in de regio. Volgens onderzoek van Independer op basis van politiecijfers over 2025 ging het om 235 incidenten, waarvan 181 succesvol waren. Ook relatief scoort Amstelveen hoog met 5,4 incidenten per 1000 woningen. Ouder Amstel volgt met 5 per 1000 woningen. Uithoren blijkt relatief het veiligst met 28 incidenten en een succespercentage van 64,3%. Landelijk slaagde vorig jaar 79% van de woninginbraken. Vooral in november en december slaan inbrekers vaak toe. En Vaccinatiepunt heeft een nieuwe vestiging geopend in Hoofddorp. Sinds vrijdag kunnen inwoners van Haarlemmermeer iedere vrijdag terecht bij Huisartsen Kruisdorp aan de Spaarnepoort voor reisadvies en vaccinaties. De organisatie speelt daarmee in op de groeiende vraag.

0: Metropool Regio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Closet Sale in Gezellenhuis zet tweedehands kleding centraal en mini-WK voetbaltoernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. In het Gezellenhuis in Oudekerk vindt op zaterdag 13 juni de Closet Sale plaats. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 terecht voor een kledingverkoop en tweedehands kledingstukken die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Met de verkoop wordt aandacht gevraagd voor het hergebruik van kleding. Door tweedehands kleding te kopen krijgt bestaande kleding een tweede leven. De Closet Sale vindt plaats op zaterdag 13 juni van 12 tot half 4 in het Gezellenhuis in Oudekerk aan de Amstel. Op woensdag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini-WK voetbaltoernooi plaats bij Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk, Stroom en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhaken op het echte WK halen ze de WK-kortstad naar het eigen dorp. Deelname staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers via n.tezink@coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed!
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten.
14: De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden twee mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Sportidool spreekt Amstelveense jongeren toe en RKDJS en KDO op jacht naar promotie. Mijn naam is Hans van der Heijden. Freestyle voetballer en contentmaker Soufiane Touzani gaf donderdag een interactieve gastles op het Amstelveen College tijdens de Week van de Mentale Gezondheid. Zo'n 200 leerlingen woonden de bijeenkomst bij. Touzani vertelde hoe hij door een rugafwijking zijn droom als profvoetballer moest opgeven, maar een internationale carrière opbouwde als freestyle voetballer en presentator. Met zijn persoonlijke verhaal wilde hij jongeren laten zien dat tegenslagen ook kansen kunnen bieden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amstelveen Sport met steun van de gemeente Amstelveen. En aflevering 145 van De Acht en Omstreken staat volledig in het teken van de nacompetitie. Zowel RKDJS als KDO strijdt om promotie naar een hogere klasse. RKDJS nam het op tegen Purmerend, terwijl KDO in Benthuizen speelde tegen BSC 68. Voor veel andere clubs zit het seizoen er inmiddels op. Daardoor was er ruimte voor afscheid van vertrekkende spelers en stafleden. Bij FC Alsmeer werd eerder deze week afscheid genomen van diverse spelers. Bij Sporting Martinez gebeurde dat tijdens het Overburggala, waar ook trainer Michael Krombeen werd uitgezwaaid. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
18: Hier hoor je als eerste

0: metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en waterschap Amstel Gooi en Vecht bezorgd over het oprukken van de bever. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt extra maatregelen voor de waterveiligheid in verband met de opmars van de bever in Nederland. Ook hier komen steeds meer bevers voor die door hun graafgedrag risico's opleveren voor de waterkeringen. Een bever kan in 1 nacht door 1 dijk graven. Daar de bever een beschermde diersoort is en erg waardevol voor de natuur, is het moeilijk om bevers in de hand te houden. Verjagen mag niet, maar zie je een bever of een gat, meld dit dan op waarnemingen.nl. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. En oppositie Amstelveen slijpt de messen. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De bloemen kwamen uit Ecuador en waren afkomstig van kwekers zonder licentie en vereiste certificaten. In samenwerking met andere douanediensten werden ook op Brussels Airport 1600 illegale rozen tegengehouden. De actie volgde op een melding van kwekersrechthebbenden. De import maakte inbreuk op het kwekersrecht, een vorm van intellectueel eigendom. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden die juridische stappen ondernamen. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. En 6 oppositiepartijen in Amstelveen verzetten zich tegen de komst van een 6e fulltime wethouder. SP, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en Forum voor Democratie dienen op 10 juni een amendement in. Zij stellen voor 6 wethouders aan te stellen met een deeltijdfactor van 80%, zodat het geen extra kosten oplevert. Volgens de partijen is een extra wethouder moeilijk te verdedigen in tijden van bezuinigingen. Burgerbelangen Amstelveen kondigde daarnaast een motie van afkeuring aan over het verloop van de coalitievorming. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

De Bieber, Bryson en Roberta Flack. Het begin van 3 uur Jam on Zondag met Erik van Diemen. En ik draai die plaat natuurlijk niet zomaar. Hè, want afgelopen woensdag overleed Bieber, Bryson op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. En ik denk dat onder de luisteraars van de Slow Jams heel veel fans zijn van Bieber, Bryson. En dan heb ik niet alleen over de platen die hij voor Disney heeft ingezongen. Want hij heeft heel wat albums met mooie Slow Jams. En dat blijft voor altijd. Roberta Flack, die ging hem al voor. Hè. Die is vorig jaar februari overleden. Dus vanaf nu zingen ze ergens met z'n tweetjes daarboven. Het is zondagochtend. Jam on Zondag met Erik van Diemen. En ik ben weer trots. Ik ben weer blij dat je luistert. Ben ik altijd heel erg dankbaar voor. Vind het fijn dat je de moeite neemt om je radio aan te zetten. Ik ga je daarvoor belonen met mooie, hele mooie slow jams en ballads. Iets heel moois bijvoorbeeld van Robin Thicke. En wist je dat als je zijn naam letterlijk vertaalt, dat je zoiets krijgt als Robin met die dikke. En dat terwijl mensen met een hoog stemmetje meestal een heel kleintje hebben. Het zal allemaal wel, want zingen kan hij wel. Hier is Lost Without You.

Weet je nog hoe ze eruit zag, die Tanja Saville? Ik moet zeggen dat ik het best een leuke vrouw vond. Alleen ze had een beetje een raar kapsel. Het lijkt wel een kapsel van wc-rollen. Zoiets als Theo en Thea vroeger ook hadden. Waar gaat het eigenlijk over? En dat maakte er iets minder serieus. Maar ze heeft wel een hele grote hit gescoord met Love is Contagious. En ze heeft helemaal gelijk, want zo is het maar net. Daarvoor Roy Ayers. Roy Ayers bespeelt zowel de xylofoon als de vibrafoon. En dat is echt heel erg moeilijk. En hoe weet ik dat? Dat weet ik omdat op de lagere school moesten we ook altijd op de xylofoon spelen. En dan haalden ze de meeste stokjes haalden ze er tussenuit, die balkjes. En dan had je er eigenlijk nog maar een paar, dus het kon bijna niet misgaan. En toch krijg ik het altijd weer voor elkaar om op het verkeerde moment op het verkeerde balkje te slaan. En dan kan je nagaan dat Roy Ayers het nog met 4 stokjes kan. Ook heel erg knap. Dan weer voor Robin Thicke en Last Without You. En dit is Johnny Gill, speciaal voor jou.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een potje honing van imkervereniging Amstelland voor het melden van embryonesten van de geelpoothoornaar. Mijn naam is Marnie Rodenburg. Imkervereniging Amstelland en zoekgroepen geelpoothoornaar regio Amstelland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op de zogenoemde embryonesten van de geelpoothoornaar, de nieuwe naam van de Aziatische hoornaar. Tot en met mei 2026 zijn dankzij meldingen van inwoners 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Het doel van de oproep is te voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote nesten die zich later vaak hoog in bomen bevinden. Zie of vind je een nest, maak een foto of een video en meld dit bij de imkervereniging. Verwijder het nest niet zelf, de hoornaar kan zeer agressief reageren. Iedereen die in juni 2026 een embryonest meldt, ontvangt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning. Embryonesten kunnen onder meer worden aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, pergola's, vogelhuisjes, carports en onder

Sounds of Your Love. Die liefde van jou, stop die in een envelop. Lik de envelop dicht, doe er een postzegel op en stuur het op. Het is trouwens heel lang geleden dat ik een envelop dicht gelikt heb. Vroeger had je ook van die sponsjes ervoor. En dat was wel goed ook, want ten eerste is het vies om de hele tijd enveloppen dicht te likken. En ten tweede kon je tong heel erg snijden aan zo'n envelop. En met zo'n sponsje ging het eigenlijk altijd goed. Cassie Fordia, Sound Me Your Love.

Always smooth and funky. Jam FM.

Ja, daar waren ze weer. Devante Swing, Mr. Delvin, Casey en Jojo. Oftewel Jodeci hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Je hoorde Forever My Lady. En daarvoor Jill Scott, binnenkort net als Jodeci in Nederland te bewonderen. Calls, en zij deed het samen met...

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist.
10: Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon, bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
16: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Zo succesvol zijn inbrekers in de streek en vaccinatiepunt opent nieuwe locatie in Hoofddorp. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen telde vorig jaar de meeste woninginbraken en inbraakpogingen in de regio. Volgens onderzoek van Independer op basis van politiecijfers over 2025 ging het om 235 incidenten, waarvan 181 succesvol waren. Ook relatief scoort Amstelveen hoog met 5,4 incidenten per 1000 woningen. Ouder Amstel volgt met 5 per 1000 woningen. Uit Hoorn blijkt relatief het veiligst met 28 incidenten en een succespercentage van 64,3%. Landelijk slaagde vorig jaar 79% van de woninginbraken. Vooral in november en december slaan inbrekers vaak toe. En Vaccinatiepunt heeft een nieuwe vestiging geopend in Hoofddorp. Sinds vrijdag kunnen inwoners van Haarlemmermeer iedere vrijdag terecht bij Huisartsen Kruisdorp aan de Spaarnepoort voor reisadvies en vaccinaties. De organisatie speelt daarmee in op de groeiende vraag naar reisgezondheidszorg in een regio met veel internationale reizigers. Bezoekers kunnen er terecht voor reizigersvaccinaties, beroepsvaccinaties en andere vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder de gordelroosprik. Vaccinatiepunt adviseert reizigers om 6 tot 8 weken voor vertrek een afspraak te maken. En tot zover, meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
18: Wij zijn Jam FM.
19: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
18: Wij zijn Jam FM.
19: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

van een beetje tegenslag. Een beetje crisis in je leven word je sterker. Hè? Want dan moet je terugvechten. En op een gegeven moment overwin je jezelf. En daarover ging deze blaadje. You're the strike one and can't touch me anymore. En ik heet je van harte welkom op de zondagmiddag. Ja, het is alweer zover. Het is zondagmiddag. Een jam op zondag, dat is radio voor de echte winnaar. Losers zetten hun radio nu uit. Winnaars houden hem aan. Sluit je aan bij de winnaars van het leven. En blijf luisteren tot aan 2 uur.

Maar ik vind het een hele goede versie. Vooral vanwege de basloop die erin zit. Doe mij een beetje denken aan Something Something van Maxwell. Je hoorde de nieuwe single van Keith Eatmond. What You're Gonna Do For Me. Een oudje dus van Chaka Khan hier op Jam FM bij Erik van Diemen. De Hot Jam van deze week, week 23. En daarvoor Amory. En die sloeg op alle potten en pannen die ze maar kon vinden in One Thing. En dit is Harold Melvin samen met zijn Blue Notes. En wat heeft Harold Melvin ons te vertellen? Nou, hij beweert dat de liefde net is als een roulette tafel. Heel vaak, veel te vaak, rolt het balletje naar de verkeerde kleur en dan ben je je inleg kwijt. Als je niet meespeelt in de liefde, zal je nooit wat winnen. Dus inzetten maar. Hier is de

In 1996 brachten ze hun eerste album uit. En dat eerste album dat heette meteen No Doubt. Geen twijfel mogelijk. Dus het zijn vrouwen met zelfvertrouwen. Vrouwen met ballen. Dus 702 hoorde je samen met Missy Elliott en Stilo. En daarvoor Harold Melvin en de Bloonhounds. Today's your lucky day. En van de volgende plaat, van deze plaat dus, heb ik altijd toch een klein beetje het idee gehad dat het wel over seks gaat. Ik geef het je vandaag vanaf links. Ja, hoe moet je dat nou interpreteren? Het is Sky, die hoor je. Hier is Giving It To.

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Closet sale in Gezellenhuis zet tweedehands kleding centraal. En mini-WK voetbaltoernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. In het Gezellenhuis in Oudekerk vindt op zaterdag 13 juni de closet sale plaats. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 terecht voor een kledingverkoop en tweedehands kledingstukken die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Met de verkoop wordt aandacht gevraagd voor het hergebruik van kleding. Door tweedehands kleding te kopen krijgt bestaande kleding een tweede leven. De closet sale vindt plaats op zaterdag 13 juni van 12 tot half 4 in het Gezellenhuis in Oudekerk aan de Amstel. Op woensdag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini-WK voetbaltoernooi plaats bij Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk, Stroom en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhaken op het echte WK halen ze de WK-kortstad naar het eigen dorp. Deelname staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers via n.tezink@coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

geproduceerd door Sly en Robbie van Black Uhuru. En geremixed door Larry Levan. Een van de beste remixes van de jaren 80. Ja, ze was goed voor elkaar. Je hoorde Gwen Guthrie. And It Should Have Been You.

zo lekker is dat je hem even moet delen met de buren. Dus je radio zo hard aanzetten dat die dreun, als je net als ik in een flatgebouw woont, door de hele flat te horen is. Ja, dat waarderen ze. Waarderen ze zeker, want ze hebben smaak, net als jij. Advance hoorde je Take Me to the Top hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Today and Why You Get Funky on Me. Even wennen aan deze nieuwe single van Aileen Kelly. Nieuwe muziek dus. New music first. Here's something

Need some time to ease my mind. Doet mij een beetje denken aan die tv-reclame die je de hele tijd ziet. Van heel lang ben je aan het wikken en aan het wegen. En plotseling, dan weet je het, de baakopleiding. En dan zie je een foto van hij met wat bosjes. Ik heb zelf geen idee wat je dan wel weet. Maar de bedoeling is dat je dan een cursus gaat volgen. Dat sluit aan bij het idee van Arrested Development. Is My Mind, hoor je hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor nieuwe muziek van Aline Kelly en Something About You. Get Down, Baby Bubble, Get Down. Hier is Gene Chandler, tot aan

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Sportidool spreekt Amstelveense jongeren toe en RKDJS en KDO op jacht naar promotie. Mijn naam is Hans van der Heijden. Freestyle voetballer en contentmaker Soufiane Touzani gaf donderdag een interactieve gastles op het Amstelveen College tijdens de Week van de Mentale Gezondheid. Zo'n 200 leerlingen woonden de bijeenkomst bij. Touzani vertelde hoe hij door een rugafwijking zijn droom als profvoetballer moest opgeven, maar een internationale carrière opbouwde als freestyle voetballer en presentator. Met zijn persoonlijke verhaal wilde hij jongeren laten zien dat tegenslagen ook kansen kunnen bieden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amstelveen Sport met steun van de gemeente Amstelveen. En aflevering 145 van De Acht en Omstreken staat volledig in het teken van de nacompetitie. Zowel RKDJS als KDO strijdt om promotie naar een hogere klasse. RKDJS nam het op tegen Purmerend, terwijl KDO in Benthuizen speelde tegen BSC 68. Voor veel andere clubs zit het seizoen er inmiddels op. Daardoor was er ruimte voor afscheid van vertrekkende spelers en stafleden. Bij FC Alsmeer werd eerder deze week afscheid genomen van diverse spelers. Bij Sporting Martinez gebeurde dat tijdens het Overburg-gala, waar ook trainer Michael Krombeen werd uitgezwaaid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

Zeggen ze eerlijk. Heb jij een beetje verstaan wat hij allemaal zegt? Het gaat zo snel. Ik kan het allemaal niet bijhouden, hoor. Ik heb wel het idee dat hij boos is. Ja, reken maar. Je hoorde Busta Rhymes en Break. Ja, na het begin van een nieuw uur. En ik ben er nog tot aan 2 uur. Hij was het. Daar gaan we.

hij is bezig met zijn tweede jeugd. Charlie Wilson van de Gap Band, dat zegt nou zelf, hoe lang is het niet geleden dat hij hits scoorde met de Gap Band, zoals Burn Rubber en Oops Upside Your Head. Dat was eigenlijk in zijn vorige leven, want de laatste tijd brengt hij steeds meer nieuwe muziek uit. En doet hij mee, onder andere met Snoop Dogg en hele moderne nieuwe artiesten. Kortom, hij geniet van het leven. Zal wel eens een midlife crisis zitten en zal wel een chance hebben van meisjes die hier de helft van zijn leeftijd zijn. Charlie Wilson dus, There Is Goes My Baby en daarvoor Change en Hold Tight. Mijn hele leven lang ben ik op zoek naar de ideale man. En soms vind ik een leuke vent, die neem ik dan mee naar huis en die stapt er meteen vandoor. Die blijft niet eens ontbijten. Maar nu heb ik iemand gevonden die het wel goed met me voor heeft, die mij waardeert. Ja.

Het is hedendaagse muziek. In februari van dit jaar uitgekomen. Uit Rotterdam. Een 010 deuntje dus. Ja, opgenomen met de mouwen opgestroopt. Want in Rotterdam houden ze zo van werken dat de overhemden met opgestroopte mouwen in de etalage liggen. Dat zeggen ze tenminste zelf altijd. Another Taste. Hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Into the Night. En daarvoor CC Peniston. En Finally. We gaan het hebben over eten. Want je kan veel te veel eten. Krijg je een buikje. En op een gegeven moment krijg je ook een onderkin. En dat wil je niet. Dat moet je niet doen. En daarom deze plaat van Brenda Taylor. Oftewel BT. Hier is You Can't Have Your Cake.

0: Metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en waterschap Amstel Gooi en Vecht bezorgd over het oprukken van de bever. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt extra maatregelen voor de waterveiligheid in verband met de opmars van de bever in Nederland. Ook hier komen steeds meer bevers voor die door hun graafgedrag risico's opleveren voor de waterkeringen. Een bever kan in 1 nacht door 1 dijk graven. Daar de bever een beschermde diersoort is en erg waardevol voor de natuur, is het moeilijk om bevers in de hand te houden. Verjagen mag niet, maar zie je een bever of een gat, meld dit dan op waarnemingen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ken je de videoclip van deze plaat? De videoclip van Jamiroquai en Cosmic Girl is het beste van twee werelden. Hè? Want aan de ene kant hoor je heerlijke muziek. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon een geweldige plaat dit. En aan de andere kant heb je natuurlijk altijd mensen die niet van muziek houden, maar wel van auto's. Nou, dan kom je ook aan je trekken. Want hij rijdt toch in een paar auto's rond, die JK. De type auto waar als je er een krasje in maakt, je de rest van je leven moet sparen om het weer goed te maken. Begrijp je precies wat ik bedoel? Sommige mensen die huren zo'n auto voor hun huwelijk. En dan rijden ze op weg om de bruid op te halen. Het gaat heel vaak mis trouwens. Dan rijden ze tegen een muur of tegen een boom of iets dergelijks. Persoonlijk vind ik je dan helemaal een loser. Als je zo'n auto huurt en hem te pletter rijdt. Dan kan je beter met een oud Volkswagentje kan je bruid ophalen. We gaan het over de dood hebben. Work that sucker to death.

Ik weet niet of je mij persoonlijk wel eens in een korte broek hebt gezien. Nou, dan weet je dat ik enorme melkflesbeen heb. Ik zou een soort van Mr. Melkflesbeen verkiezing kunnen winnen. Dus voor mij is het absoluut geen toepasselijke plaat. Maar ik vind het wel gewoon hele lekkere muziek. Je hoorde Black is a Force. Oftewel Get It Together van FS Effect. Een soort van Black Awareness dus. En daarvoor Xavier and Work That Sucker to Death. Mag ik even je aandacht voor de nieuwe single van Johnny Gill? Die heet A Dance, A Kiss. En hij is goed. Luister maar.

als jij iets aan het doen bent, hè? Bijvoorbeeld een klusje of je zit op de fiets, fluit je dan wel eens? Ja, dat is een beetje aan het uitsterven. Vroeger deden heel veel mensen dat. Vooral wat oudere mannen, moet ik erbij zeggen. Van die mannen die je oom noemde. Want vroeger, toen ik jong was, noemde iedereen in Amsterdam nog ome dit en tante dat. En meestal klinkt dat gewoon wel heel erg vrouwelijk. En tegenwoordig hebben we allemaal oortjes in of een koptelefoon op met noise cancelling. Dus we fluiten niet meer. En zouden we eigenlijk vaker moeten doen. Vandaar deze plaatje worden Frankie Knuckles en The Whistle Song. Om jou een beetje op gang te helpen. En daarvoor dus de nieuwe single van Johnny Gill en A Dance, A Kiss. En weet je wie we eigenlijk ook wel oom zouden kunnen noemen? Omdat hij al zo lang bij Jam FM zit. Edwin van Brakel. Ja, oom Edwin van Brakel wordt het dan. En dat past eigenlijk wel bij hem. De komende 2 uur hoor je hem hier op Jam FM. En wij maken een afspraak precies over 7 dagen. Volgende week zondag dus tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Dan is er een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Ik verwacht je dan weer bij je radio. Ga er vandoor met Melbourne Moore. Altijd goed. Keeping my lover satisfied. Tot volgende.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: heeft van geplukt. Want daar moest de helft van zijn vermogen bijna afstaan. Deze Alexander O'Neill. Zo, ben je in ieder geval daar weer eventjes van op de hoogte. Inderdaad, we gaan weer jammen. Dit is Edwin On op zondag. We gaan je, ja, je hoofdje weer resetten voor de werkweek voor morgen. En nou, er komt heel veel lekkers voorbij vandaag. Ook die nieuwe muziek natuurlijk. We gaan hot jammen weer. De jam vinylplaat. We gaan graaien. Dus kortom, het was weer een hele fijne show. En Maurice, die is er ook weer. Ja. Maar eerst nog eventjes wat splinternieuws.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Hij moet eigenlijk nog uitkomen.

0: miss it. Don't miss it.
1: En misschien kan ik nog even... Nou, weet je wat? Ik laat even een stukje horen van een live performance in de UK. Moet nog even kijken hoor. Even kijken of dat lukt. Even een klein stukje. Zo, komt hij dan. Even kijken of die goed gaat.
0: Nee.
1: Ik moet hem hier hebben.
0: Ja, kijk. Dit was hem. De man met de grote hoed.
1: Nou, dat zie je dan 4 augustus wel.
0: Come on.
1: Dit is natuurlijk een lover's holiday.
0: Ladies, you're ready.
1: Een klein stukje hoor, een klein stukje. Even laten horen, even laten horen.
0: Come on.
1: Ah, te gek.
0: You ready to get your party on? Put your hands up in the air.
1: Basje erin.
0: Act like you don't care.
1: Oh.
0: Come on, baby.
1: Ja. Ik verheug me er nu al op. Jij ook? Dat wordt fantastisch volgens mij. Hey, Maurice is weer terug van vakantie. Hij zit klaar voor het eerste lokale blokje.
2: Lokaal nieuws. Update.
1: Ja. Het is om erbij. 2:15 in dit programma. Edwin On. Dames en heren, jongens en meisjes. U kent hem inmiddels als het mirakel. Edwin van Brakel. Edwin, goedemiddag. Op verzoek van de gemeente Oude Amstel rijdt de tegeltaxi weer. Ditmaal op woensdag 18 juni. Tuintegels die je over hebt, haalt de dienst dan bij je op. De actie hoort bij het NK Tegelwippen. Daar is die weer. Dat loopt tot en met eind oktober. Zelf wegbrengen naar het Milieudepot kan natuurlijk ook. Op zaterdag 13 juni vindt het Kwakel Open Air Festival plaats op het evenemententerrein in de Kwakel. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van live muziek in de buitenlucht. Op het programma staan ook rock, disco, ska en bekende covers. Tijdens het festival treden ook regionale bands en tribute acts op. Nou, mooi, dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je over een half uur, dus tot zo, toedeloe.
0: Ja, dankjewel weer.
3: This is Jam FM, 104.9 FM.
4: People dancing together. People of all nations.

0: zoveel hoor.
1: Nee,
0: het is Dave Lee. Samen met Make My Love. I Wanna Show You.
1: Ja.
0: Sean Christopher inderdaad. En Black Widow, you're the people of all nations dancing together. Even lekker swingen, want dansen dat mag natuurlijk, hè.
2: People of all nations and orientations.
0: En de meeste echte dansers die zeggen ook altijd die muziek uit de jaren 80 en 90. Daar kunnen we lekker op dansen. En dat klopt ook gewoon.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Wat dacht je van deze, zeg?

0: Electric Trance, ik hoop dat je dat bent. Door de klanken van Jam. Geschreven door Benny King zelf. Nou, liet hij mee meteen weten dat hij meer dan alleen een geweldige zanger was. En dat was ook voor die tijd nog een heel lang nummer. Want hij duurt 5 minuten 56. Voor de jaren 80 was het zeker een lang nummer. Zo, eens even kijken. Ik zag weer een pop-upje komen. Dan weet je het wel weer. Die updates van Jam FM die komen geheel gratis tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Dit is de Groove Association samen met Georgie B.

warmte hangt nog een beetje in de studio, dus dat komt best goed hoor. Blijft een zomers gevoeletje, dus misschien straks nog een Italo-tje. Je weet het maar nooit. Hey, tot zometeen na 2:30. We gaan op naar de New Music Break en dan ben ik snel weer.

makkelijk, hè? 1, 2, 3 van de Chimes. Ja, meer hoeft het niet te hebben. Het swingt nog steeds en het is een tijdloze classic eigenlijk. Wat helemaal tijdloos is, is deze van Incognito. Je hoort natuurlijk Don't You Worry About A Thing. Geschreven door Stevie Wonder en het staat op zijn album Inner Visions uit 1973. Dit is dus een cover van The One and Only Incognito met een hele mooie pianootje.

was natuurlijk een van hun grootste hits. Maar ze zijn nog steeds bezig met muziek, hoor. Zoek ze maar eens op je Spotify-lijst. En alles wat ze maken klinkt als een klok. Natuurlijk opgericht door Paul Tapps, Williams en Jean-Paul Blue Monic. De drijvende kracht achter Incognito, die sinds 1979 al... acte de présence geven, zou Maurice zeggen. Don't you worry about a thing. En beetje Bassie en Adriaan achter. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Dat doen we hier zeker bij Jam FM met de Feel Good Music. En dit is ook fijn. Ze bestaan dit jaar 50 jaar maar liefst. Ze komen ook weer naar Nederland. We hebben het over Shalimar. Dit is Friends. Een track die je niet zoveel hoort, maar het is wel lekker funky. Dus ik dacht, nou, dit past vanmiddag wel bij de Jam om middag om even...

0: grotere goede vriend dan een verre buur, of niet?
1: Was dat niet zo?
0: Zet hem in je agenda, want 25 juni komen ze naar de Philharmonie in Haarlem. Deze is Shalimar. En 26 juni staan ze op, niet in de Evenaar, maar de Effenaar in Eindhoven. Voor hun 50-jarig bestaan. Stiekem zijn ze opgericht in 1977, maar goed. Het 50ste jaar. Ja. I've Got Friends, hier op Shalimar. En een track die je niet veel hoort, dat vinden we altijd leuk hier bij Jam FM. Ondertussen zit Maurice klaar voor zijn tweede lokale blokje.
2: Lokaal nieuws, update.
3: Ja, de bekende aantal trackjes voor 3 uur. Edwin, goedemiddag. Leerlingen van basisschool Het Kofschip in Oudekerk aan de Amstel zijn gestart met de textielrace. Wethouder Rieneke Korrel gaf onlangs het start zijn. Tot en met donderdag 25 juni samelen scholen uit Diemen, Uithoren en Ouder Amstel textiel in om te hergebruiken. Het schoolteam met de meeste punten wint een prijs. In de Duivendrechtse polder groeit voedselbos De Amstelaar. Wat ooit een oude boomgaard was, wordt nu een plek waar voedselproductie en natuur samengaan. Vrijwilligers helpen met het onderhoud en het planten van nieuwe gewassen. Bezoekers zijn welkom om te wandelen en beperkte oogsten. Meer informatie hierover is te vinden op amstelaar.nl. Dit was hem voor nu, Edwin. Ik spreek je zo. Toedeloe.
0: Ja, tot straks.
4: New music first. Always on Jam 104.9.

Dit zijn toch punten, jury, zou ik zeggen. Vanuit Frankrijk komt dit heerlijke duo. Dat de sound van de jaren 80 nieuw leven inblaast. Met een mix van boogie, new disco, electro-funk laten. En Natie en Lamine horen dat de echte feel-good music tijdloos is. Deze nieuwe track van Camomille uit Frankrijk. Deep in the mix heet het nummer. En ik zeg het altijd, die Fransen die weten echt wel wat funk is. Maken goede muziek. En die hoor je hier op Jam FM. En zeker op de zondag, Edwin Ondag. Waar we even je hoofdje vrij willen hebben, leeg willen hebben, vrolijk willen hebben. Voor de, ja, het aanvang van je werkdag. Maar moet je nog lang niet aan denken. Het is nog lekker zondag. Ik zat toch lekker in Frankrijk. En dan hebben we natuurlijk ook een DJ Rocco. En die komt ook.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.
2: Zo, vlak voor drieën. We gaan nog even terug naar die 80s. En dat doen we samen met Class Action. Natuurlijk met de stem van Christina Wiltshire, die ook voor Preak in 1978 hetzelfde nummer deed eigenlijk. En in 83 ging Class Action ermee aan de haal. Maar goed, ze dacht ook van we gebruiken gewoon Christina Wiltshire als de zangeres. Tot zometeen na drieën, dan gaan we de Hot Jam draaien. We gaan nog graaien straks en ook de Jam vinylplaat. Ik ben er bijna uit, maar ik zit nog te twijfelen.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in Centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is 1 graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: klaar.
1: In 1991 scoorde CNC Music Factory een wereldhit met de titel die afkomstig was uit de talkshow van Arsenio Hall. Een heerlijke mix van rap, dance, funk en het refrein dat iedereen meteen herkent. Het is natuurlijk CNC Music Factory samen met Freedom Williams.

Misschien ben je wel verbaasd over deze track. Lang niet gehoord. Toch weer lekker. Deze CSC Music Factory hier op Jam. Zo, het is de tweede track na drieën. En dan weet je het alweer. Het is de Hot Jam. Vorige week zaterdag zaten ze bij elkaar. Het Hot Jam team. Approved and tested is deze weer voor week 23.

0: geweest. What you gonna do for me? Op je week 23. En morgen, tijdens de Traffic Jam, rond 4:15 komt hij langs. De nieuwe Hot Jam week 24. De even week weer. Dat betekent ook dat Maurice er weer is op donderdag tussen 4 en 6 met de Traffic Jam. En dan hoor je mij weer met de track drop. Nou, over Maurice gesproken. Hij zit klaar voor zijn derde lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Dit is het tweede uur. Edwin, goedemiddag. Inwoners van de wijk Meerwijk in Uithoren kunnen op dinsdag 9 juni het aangepaste ontwerp van het nieuwe sport- en speelterrein bekijken. Tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis geeft de gemeente uitleg over de plannen. Bezoekers kunnen ideeën delen voor de verdere uitwerking en meedenken over een nieuwe naam voor het terrein. Kinderen uit de wijk kiezen uiteindelijk de winnaar. Tijdens een

0: speciale middag op de Houtwerf in het Amsterdamse Bos krijgen bezoekers een rondleiding over het terrein. Gastheer Cor laat zien hoe hout wordt verwerkt voor duurzame projecten in de stad. Bezoekers maken zelf iets van hout en mogen het gehele terrein bekijken. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. Tot zover Edwin, ik spreek je zo. Doei doei.
1: Ja, dankjewel weer. Gaan wij even terug naar 1981.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Dit is hem hoor. Een verborgen parel uit de Nederlandse disco scene. Jawel, geproduceerd door electropionier Bobby Orlando. En later ook herontdekt door de verzamelaars wereldwijd. Dit is zo'n plaat die elke boogie-liefhebber in zijn collectie wil hebben. The

0: Zo, het wordt weer eens even tijd om je even te updaten. En je weet het wel, die updates van Jam FM die brengen je systeem niet in de war. Die zijn geheel gratis en komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: Nou, zet hem maar in dan. Het is Michael Gray die de ene track naar de andere maakt.
3: En het is altijd lekker, zeg.
0: Oh, lekkere bass, four on the floor. Ascensions, zo heet het.

0: niet zoveel in de Nederlandse top 40. Werd een nummer 31. Ja, goed, wel eventjes een good old classic. Die je niet mag ontbreken op Jam FM. En zeker niet op de funky zondag bij Edwin Holm. Zo, eens even kijken. Ik moet de blinddoek weer eens even op gaan zetten. Dat betekent tijd voor de graaitrek. Gaan we even de microfoon wat harder zetten, zo.
1: Ja, dan gaan we
0: even zo. Ik zie nu... ik zie nu niks, maar helemaal goed. We gaan het doen, we gaan het doen. Zo, even kijken in de... we gaan even naar links in de cd-rekken van de Edwin Holm Studio van Jam FM. En ik pak dit hoesje, zo. Deze voelt goed. We halen de cd uit het doosje, je weet het. De graaitrek, ik weet het niet. Jij weet het niet. We weten het allemaal niet, zelfs Jam weet het niet. Wat is deze week de graaitrek hier op Jam FM bij Edwin Holm? Ik ben benieuwd. Hi.

Een hele mooie graaier van Evelyn Thomas. Met onverwoestbare klassieken natuurlijk van haar High Energy. Een plaat die uit 1984 nog steeds barst van de energie. En over High Energy gesproken natuurlijk staat vandaag de Oude Kerk aan de Amstel. Het wielrennen. Nou ja, niet alleen het wielrennen, maar de wielerronde. In het teken van de 52e editie. De wielerronde van Oude Kerk. En vanmorgen was ook de dikke bandenrace voor de kinderen hier in Ouder Amstel. Dus het was weer fantastisch. Hoop sponsors ook weer dit jaar bij deze wielerronde. En het is tevens ook Amstel aan dag. Waarbij meer dan 50 locaties de deuren geopend hebben. Dus kom nog even langs. Doe dat bij voorkeur op de fiets. Dat geeft geen parkeerproblemen. Dus of je nu op de racefiets zit of recreatief een rondje maakt hier door de polder. Het is gewoon de groene long van Amsterdam nog steeds. Die groene long die barst ook van de muziek. En dat doen we dan weer met de Jam FM, zeg maar. Van de week kwam die binnen via Christophe uit Frankrijk. All Night Long, zijn nieuwe lange single. De 12 inch noemt hij het, maar

Dat is smooth. Het komt uit Frankrijk. En ik zeg altijd, die Fransen weten wat funk is. Carry stuff. En all night long here jam. Nou ja, de fietsers gaan hier niet all night long door. Op de 52e editie van de wielerronde. 52e editie. Dat is toch wel bijzonder, hè? Het is ook een heel klassiek parcours. Dus mocht je nog willen kijken, het duurt tot een uurtje of vijf. Dus dat kan nog heel eventjes. Ondertussen gaan wij eens eventjes naar de effectprocessor. Momentje, momentje, momentje. De Jam Vinyl Plaat. En ik zei het vorige week al, ik was op een platenbeursje geweest in Almere. Dat was in de stad, gewoon een openluchtbeursje. En dan kwam ik deze plaat tegen van, Spence. De man uit Amsterdam, oftewel Henk Braaf. En dit is de 12 inch van I Only Want To Tell You That I Love You. Uit 1985. Het singeltje is er ook, daar zie je de foto van Spence. Maar hier is hij een soort van incognito. Ik zal je zo de hoes laten zien op Facebook. Maar de track is gewoon lekker funky. Stay tuned hier bij Jam met Spence.

0: gaat het ook om. Maar goede muziek, dat is natuurlijk heel belangrijk. Deze. Ik ben blij dat ik hem gevonden heb. Het is gewoon genieten geblazen. Zo, wie we bijna vergaten, dat was Maurice Becker. Hij zit klaar voor zijn laatste lokale blokje inmiddels.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het is een aantal trackjes voor 4 uur. Edwin, goedemiddag. Deze week staat Amstelveen in het teken van de mentale gezondheid. Er is aandacht voor het praten over klachten en het vinden van hulp. Bijvoorbeeld dementie wordt door middel van een tentoonstelling laagdrempelig gemaakt. De Mental Health Art Tour opent bij Il Café in Uilenstede. Goed, nou, dit was hem voor deze week. Edwin, ik spreek je volgende week weer. Dus tot dan, doei.
0: Ja, dankjewel weer. We gaan je verlaten met wat nieuws.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En dan niet helemaal nieuw natuurlijk, want het heeft een oud jasje. Maar het is een nieuw.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. En oppositie Amstelveen slijpt de messen. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De bloemen kwamen uit Ecuador en waren afkomstig van kwekers zonder licentie en vereiste certificaten. In samenwerking met andere douanediensten werden ook op Brussels Airport 1600 illegale rozen tegengehouden. De actie volgde op een melding van kwekersrechthebbenden. De import maakte inbreuk op het kwekersrecht, een vorm van intellectueel eigendom. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden die juridische stappen ondernamen. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. En 6 oppositiepartijen in Amstelveen verzetten zich tegen de komst van een 6e fulltime wethouder. SP, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en Forum voor Democratie dienen op 10 juni een amendement in. Zij stellen voor 6 wethouders aan te stellen met een deeltijdfactor van 80%, zodat het geen extra kosten oplevert. Volgens de partijen is een extra wethouder moeilijk te verdedigen in tijden van bezuinigingen. Burgerbelangen Amstelveen kondigde daarnaast een motie van afkeuring aan over het verloop van de coalitievorming. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: And now, ladies and gentlemen, Flashback Shadow.
16: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
17: Met Marcel Hergaarde.

0: metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa in 1944. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een potje honing van imkervereniging Amstelland voor het melden van embryonesten van de geelpoothoornaar. Mijn naam is Martin Rodenburg. Imkervereniging Amstelland en zoekgroepen geelpoothoornaar regio Amstelland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op de zogenoemde embryonesten van de geelpoothoornaar, de nieuwe naam van de Aziatische hoornaar. Tot en met mei 2026 zijn dankzij meldingen van inwoners 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Het doel van de oproep is te voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote nesten die zich later vaak hoog in bomen bevinden. Zie of vind je een nest, maak een foto of een video en meld dit bij de imkervereniging. Verwijder het nest niet zelf, de hoornaar kan zeer agressief reageren. Iedereen die in juni 2026 een embryonest meldt, ontvangt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning. Embryonesten kunnen onder meer worden aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, pergola's, vogelhuisjes, carports en onder dak.

En dat waren er een drietal tracks. Achterin Volvers, Earth, Wind and Fire, hoorde je natuurlijk. I've Had Enough. Daarachteraan Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dr. Beat, legendarische track. Afgesloten met Garrett Duncan. En dit is een nieuwe getiteld.

Everything is Fine in de Flashback Radio Show. Nou, helemaal niet, want die draaitafel hier die heeft af en toe een beetje start-up-perikelen, zeg maar. Hier is Sherelle, Who Is Gonna Be?

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
15: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici, die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorg over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Zo succesvol zijn inbrekers in de streek en vaccinatiepunt opent nieuwe locatie in Hoofddorp. Mijn naam is Hans van der Heijden. Amstelveen telde vorig jaar de meeste woninginbraken en inbraakpogingen in de regio. Volgens onderzoek van Independer op basis van politiecijfers over 2025 ging het om 235 incidenten, waarvan 181 succesvol waren. Ook relatief scoort Amstelveen hoog met 5,4 incidenten per 1000 woningen. Ouder Amstel volgt met 5 per 1000 woningen. Uit Hoorn blijkt relatief het veiligst met 28 incidenten en een succespercentage van 64,3%. Landelijk slaagde vorig jaar 79% van de woninginbraken. Vooral in november en december slaan inbrekers vaak toe. En Vaccinatiepunt heeft een nieuwe vestiging geopend in Hoofddorp. Sinds vrijdag kunnen inwoners van Haarlemmermeer iedere vrijdag terecht bij Huisartsen Kruisdorp aan de Spaarnepoort voor reisadvies en vaccinaties. De organisatie speelt daarmee in op de groeiende vraag naar reisgezondheidszorg in een regio met veel internationale reizigers. Bezoekers kunnen er terecht voor reizigersvaccinaties, beroepsvaccinaties en andere vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma, waaronder de gordelroosprik. Vaccinatiepunt adviseert reizigers om 6 tot 8 weken voor vertrek een afspraak te maken. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
14: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Flashback Radio Show. Met Marcel Herr.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit is een aantal tracks uit de 80's achter elkaar aan. De laatste was Ollie and Jerry, Breaking. En There's No Stopping Us. Daarvoor natuurlijk Dan Hartman, We Are The Young. En Axel F. Axel Foley.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Closet Sale in Gezellenhuis zet tweedehands kleding centraal en mini-WK voetbaltoernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. In het Gezellenhuis in Oudekerk vindt op zaterdag 13 juni de Closet Sale plaats. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 terecht voor een kledingverkoop en tweedehands kledingstukken die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Met de verkoop wordt aandacht gevraagd voor het hergebruik van kleding. Door tweedehands kleding te kopen krijgt bestaande kleding een tweede leven. De Closet Sale vindt plaats op zaterdag 13 juni van 12 tot half 4 in het Gezellenhuis in Oudekerk aan de Amstel. Op woensdag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini-WK voetbaltoernooi plaats bij Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oudekerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk, Stroom en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhaken op het echte WK halen ze de WK-kortstad naar het eigen dorp. Deelname staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers via n.tezink@coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was Tommy Glasses samen met George Montiel en Joan Laya. Universal Flow. We gaan een 2026 remix draaien van Melissa Morgan. Dit is de Fool's Paradise in de Save the Robots remix.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback, Claire. Yo, show, luister hier naar. Ik struikel er bijna over. Foster Roke was dit, samen met Beverly Skeet en Here for That. De laatste track, daarvoor natuurlijk Z-Soul en I Want Your Love In. Nu gaan we even Dr. Packer draaien. Hier is Loose Ends, Hanging on a String.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: @4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
10: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. De rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Sportidool spreekt Amstelveense jongeren toe en RKDJS en KDO op jacht naar promotie. Mijn naam is Hans van der Heijden. Freestylevoetballer en contentmaker Soufiane Touzani gaf donderdag een interactieve gastles op het Amstelveen College tijdens de Week van de Mentale Gezondheid. Zo'n 200 leerlingen woonden de bijeenkomst bij. Touzani vertelde hoe hij door een rugafwijking zijn droom als profvoetballer moest opgeven, maar een internationale carrière opbouwde als freestylevoetballer en presentator. Met zijn persoonlijke verhaal wilde hij jongeren laten zien dat tegenslagen ook kansen kunnen bieden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amstelveen Sport met steun van de gemeente Amstelveen. En aflevering 145 van De Acht en Omstreken staat volledig in het teken van de nacompetitie. Zowel RKDJS als KDO strijdt om promotie naar een hogere klasse. RKDJS nam het op tegen Purmerend, terwijl KDO in Benthuizen speelde tegen BSC 68. Voor veel andere clubs zit het seizoen er inmiddels op. Daardoor was er ruimte voor afscheid van vertrekkende spelers en stafleden. Bij FC Alsmeer werd eerder deze week afscheid genomen van diverse spelers. Bij Sporting Martinez gebeurde dat tijdens het Overburg-gala, waar ook trainer Michael Krombeen werd uitgezwaaid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

ook de studio's van Jam FM heeft bezocht. En wat doet hij dat goed, hè? Mr. Business. En we staan open voor verzoekplaten tot middernacht in de... Met onder andere wat al via de e-mail is binnengekomen via daniel@jamfm.nl. Zo hoor je de platen. Dus daniel@jamfm.nl of zoek onze digitale clubhuis op. En die vind je op jamfm.nl/chatroom. Doneer daar de platen die je wil horen. En hij is zo op de radio. Deze voor Yolanda.

0: Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radio nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. De Iraanse filmregisseur Jafar Panahi moet definitief een jaar de cel in. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Closet Sale in Gezellenhuis zet tweedehands kleding centraal en mini-WK voetbaltoernooi. Mijn naam is Martin Rodenburg. In het Gezellenhuis in Oude Kerk vindt op zaterdag 13 juni de Closet Sale plaats. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 terecht voor een kledingverkoop en tweedehands kledingstukken die op zoek zijn naar een nieuwe eigenaar. Met de verkoop wordt aandacht gevraagd voor het hergebruik van kleding. Door tweedehands kleding te kopen krijgt bestaande kleding een tweede leven. De Closet Sale vindt plaats op zaterdag 13 juni van 12 tot half 4 in het Gezellenhuis in Oude Kerk aan de Amstel. Op woensdag 24 juni vindt er van 3 tot 6 een mini-WK voetbaltoernooi plaats bij Bindelwijk aan de Koningin Julianalaan 16 in Oude Kerk. Het toernooi wordt georganiseerd door de Amstelkerk, Stroom en Level Up, de jongerenwerkers van Coherente. Inhaken op het echte WK halen ze de WK-kortstad naar het eigen dorp. Deelname staat open voor voetballiefhebbers vanaf 11 jaar. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Voor vragen of opgaven kan contact opgenomen worden met de jongerenwerkers via n.tzink@coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En die draaiden we speciaal omdat Peabo Bryson natuurlijk ons heeft verlaten deze aarde. Hij zweeft hier als een sterretje rond in de hemel. De tijd voor nieuwe tracks. Het nieuwe album is uit. This Way Forward. Get up and dance down to the bone.

disco, funk, soul. Wij houden het nou letterlijk in de gaten. This Way Forward, zo heet het album. Get Up and Dance, dat is een single track daarvan. De groep heet Down to the Bone.

ontzettend mooi deze van Marcus Miller, Suddenly. En misschien heb jij het antwoord voor de, ja, op de vraag. We gaan de LP-versie draaien. Ik hoop dat het de juiste is van de BB&Q-band. Die draaien voor Martin Isken. En die vraagt, ja, meestal hoor je de 12-inch-versie met een mannelijke vocale. Maar op de LP worden deze door een vrouw ingezongen.

Jam FM. Die is voornamelijk met de vocale versies. En het was een leuke vraag van Martin Isken. Waarom deze versie de vrouwelijke vocalen bevat en 12 inch voornamelijk de mannelijke vocalen. Er zijn natuurlijk meerdere versies gemaakt.

Dat gebeurde nou eenmaal in Amerika. En de zangeres was niet aanwezig. Zo plat is hij, denk ik. Maar dat is een aanname van mij. Dus de zangeres was volgens mij gewoon niet aanwezig. Dus ze hebben opnieuw ingezongen in de United States. Muziek werd toen de tijd gemaakt in Italië. Ook voor de Boogie&Q Band en ook voor Change. Dat werd allemaal in Italië gemaakt. En ja, op de soul, funk en disco zenders zoals Jam FM wordt meestal een andere versie gedraaid. Een andere vocale mix en die werden dan speciaal geproduceerd. Overigens is er ook een 12-inch gemaakt door de Nederlandse remix-legende, mag ik wel zeggen, Ben Liebrand. En er is ook een remix van Shep Pettibone van dezezelfde plaat. Dus er zijn verschillende versies en uiteraard was het in die tijd ook heel gebruikelijk dat de single- en de clubversies andere vocalen kregen. Want die werden gewoon opnieuw ingezongen. Anders dan een LP-versie. Denk bijvoorbeeld aan die producties die Jimmy Jam en Terry Lewis deden. Die hadden zelfs een school waar ze mensen leerden hoe je dat moest doen. Dus ja, de BB&Q Band werd gewoon op verschillende manieren opnieuw ingezongen met andere stemmen. Zo ging dat toen de tijd. We gaan wat leuks draaien wat met Space te maken heeft. Want ISS is in wat problemen gekomen. Klein stukje van Space Lady tot aan de reclames. Bill. Jam FM, where the magic is in the music.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Spaar-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. En oppositie Amstelveen slijpt de messen. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De bloemen kwamen uit Ecuador en waren afkomstig van kwekers zonder licentie en vereiste certificaten. In samenwerking met andere douanediensten werden ook op Brussels Airport 1600 illegale rozen tegengehouden. De actie volgde op een melding van kwekersrechthebbenden. De import maakte inbreuk op het kwekersrecht, een vorm van intellectueel eigendom. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden die juridische stappen ondernamen. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. En 6 oppositiepartijen in Amstelveen verzetten zich tegen de komst van een 6e fulltime wethouder. SP, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en Forum voor Democratie dienen op 10 juni een amendement in. Zij stellen voor 6 wethouders aan te stellen met een deeltijdfactor van 80%, zodat het geen extra kosten oplevert. Volgens de partijen is een extra wethouder moeilijk te verdedigen in tijden van bezuinigingen. Burgerbelangen Amstelveen kondigde daarnaast een motie van afkeuring aan over het verloop van de coalitievorming. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

Mooi instrument. Ik weet even niet hoe het heet, maar je slaat het tegen je hand en dan krijg je dat geluid. Ronnie Jones en You and I. Daarmee opent het tweede uur de zondagavond. Dat het eigenlijk zou regenen, maar de zon schijnt. Ja, hoe is het mogelijk? Ligt het nou aan mij dat het eigenlijk regen voorspeld was, maar de zon nu schijnt? Ik denk het wel. De neemt je mee met Vanessa Williams.

0: Tanner en Mountain Lion. Zo heten ze. 24 juli komt het album uit.
1: Always smooth and funky. Jam FM.
0: Met Shirley Jones en Gene Karn met Whatever It Takes in de Joey Negro Club Mix. De plaat werd door Robert aangevraagd in ons digitale clubhuis. En speciaal voor Jolanda die daar ook in zit. En als jij denkt, wat is dat? Een clubhuis digitaal? Is gewoon een chatroom, kan je naartoe? jamfm.nl/chatroom. Praat met andere liefhebbers van disco, funk en soul. Is geen probleem. En geniet van de allerbeste tracks. En natuurlijk, we schenken gewoon een wijntje. Of zet een billetballetje voor je neer als je daar trek in hebt. Het komt allemaal goed.

0: van 7:30.
1: Dit is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radio-nieuws.
2: De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en waterschap Amstel Gooi en Vecht bezorgd over het oprukken van de bever. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt extra maatregelen voor de waterveiligheid in verband met de opmars van de bever in Nederland. Ook hier komen steeds meer bevers voor die door hun graafgedrag risico's opleveren voor de waterkeringen. Een bever kan in 1 nacht door 1 dijk graven. Daar de bever een beschermde diersoort is en erg waardevol voor de natuur, is het moeilijk om bevers in de hand te houden. Verjagen mag niet, maar zie je een bever of een gat, meld dit dan op waarnemingen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Nathan en Meet the Man hier op Jam FM. Hebben we het ook over superliefde met Carl Linger, Superlove. Dit is de Sunday's Classic Request. Verzoekplaten zijn uiteraard gewoon welkom. Die drijven allemaal weg tussen nu en middernacht. Zometeen om 8 uur zit hier. Tot 10 uur Ron Unlockable en om 10 uur part 2 van de Sunday's Classic Request.

Ja, Super Love. We zijn van de week natuurlijk Dexter Wansel kwijtgeraakt. 75 jaar is hij geworden. Hij is een van de beroemdste mannen uit de Philadelphia Sound. En niet iedereen weet dat. Oh jee, ja, dat gaat fout. Ik had wel zijn plaat klaarstaan, maar soms gaat het niet zoals je wil. En deze wilde ik eigenlijk niet draaien nog. Ik wilde namelijk eerst iets van Dexter Wansel zelf draaien. Deze sound is voor mij zijn meest legendarische plaat uit zijn periode. Waar hij onder andere bij MFSB, Instant Funk, The Jones Girls, Teddy Pendergrass, Lou Rawls, Patti LaBelle, The OJ's, Billy Paul, Jane Karn, eerder gedraaid vanavond Stylistics, Grover Washington Jr., Pieces of a Dream. Waar is hij niet bij betrokken geweest, hè? Phyllis Hayman, om het lijstje maar even vol te maken. Carl Carlton, Donna Hathaway, The Jacksons, Michael Jackson Jr. Ja, ook die. En Loose Ends en Evelyn Champagne King. Als ik het dan heb over echte klassiekers, denk aan Love TKO. Of wat we eerder hebben gedraaid vorig uur, Nights Over Egypt van de Jones Girls. Hurry Up This Way. Of If I Only Knew. En natuurlijk zijn eigen meesterwerk wat je nu hoort. Life on Mars. Team from the Planets. Als ode. En wat hij allemaal gebracht heeft. En toch nooit echt een grote man als stempel heeft gekregen. Wel heel veel samples van hem. Gebruikt door bijvoorbeeld Airbnb. En Rakim, misschien zeg je dat nog wel wat. Die samples kunnen we denk ik nog wel eens een keer opnieuw laten horen. Al die samples. AOB en Rakim, die gebruikt dat. Kanye West, Drake, G. Cole. En ik vind deze plaat moeten we toch even gewoon helemaal draaien. Vanavond staan we dus stil bij die man die de brug sloeg tussen soul, funk, jazz en hedendaagse hip-hop. Ja? Dexter Wansel, die laat echt ontzettend veel muziek achter. Toen ik er even indook van wat heeft hij eigenlijk allemaal gedaan. Geboren in 1950, overleden op 31 mei

0: En Live on Mars. Hiermee heeft hij wel echt een heel mooi stuk afgeleverd. Er is ook nog een Mike Morrow 13, 14 minuten versie van deze plaat. Vond ik even te ver om dit vanavond te gaan draaien. Maar wat heeft hij mooi werk gemaakt. En ja, we eren hier op Jam FM, want zijn muziek blijft bestaan.
1: The ultimate old and new school mix. Jam FM.
0: En tot aan het tijd zijn van Ron Lockable, deze Joyce Kennedy.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Sportidool spreekt Amstelveense jongeren toe en RKDJS en KDO op jacht naar promotie. Mijn naam is Hans van der Heijden. Freestyle voetballer en contentmaker Soufiane Touzani gaf donderdag een interactieve gastles op het Amstelveen College tijdens de Week van de Mentale Gezondheid. Zo'n 200 leerlingen woonden de bijeenkomst bij. Touzani vertelde hoe hij door een rugafwijking zijn droom als profvoetballer moest opgeven, maar een internationale carrière opbouwde als freestyle voetballer en presentator. Met zijn persoonlijke verhaal wilde hij jongeren laten zien dat tegenslagen ook kansen kunnen bieden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amstelveen Sport met steun van de gemeente Amstelveen. En aflevering 145 van De Acht en Omstreken staat volledig in het teken van de nacompetitie. Zowel RKDJS als KDO strijdt om promotie naar een hogere klasse. RKDJS nam het op tegen Purmerend, terwijl KDO in Benthuizen speelde tegen BSC 68. Voor veel andere clubs zit het seizoen er inmiddels op. Daardoor was er ruimte voor afscheid van vertrekkende spelers en stafleden. Bij FC Alsmeer werd eerder deze week afscheid genomen van diverse spelers. Bij Sporting Martinez gebeurde dat tijdens het Overburg-gala, waar ook trainer Michael Krombeen werd uitgezwaaid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl. We bring you this week's hot jam.

0: van half negen.
1: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Na de Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Het weer, het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een potje honing van imkervereniging Amsteland voor het melden van embryonesten van de geelpoothoornaar. Mijn naam is Martin Rodenburg. Imkervereniging Amsteland en zoekgroepen geelpoothoornaar regio Amsteland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op de zogenoemde embryonesten van de geelpoothoornaar, de nieuwe naam van de Aziatische hoornaar. Tot en met mei 2026 zijn dankzij meldingen van inwoners 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Het doel van de oproep is te voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote nesten die zich later vaak hoog in bomen bevinden. Zie of vind je een nest, maak een foto of een video en meld dit bij de imkervereniging. Verwijder het nest niet zelf, de hoornaar kan zeer agressief reageren. Iedereen die in juni 2026 een embryonest meldt, ontvangt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning. Embryonesten kunnen onder meer worden aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, pergola's, vogelhuisjes, carports en onder dak verstrekken.
3: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
4: Op Jam FM.

Lies en Daniel. Laat Daniel zo wel een beetje meekijken, maar ook een beetje mee eten namelijk. Eet smakelijk, Daniel. De mooie tunes hier op de Jam tussen nu en 10 uur. Bijvoorbeeld die mooie van En Vogue, Lies. Dennis Edwards, Don't Look Any Further hebben we voor je. Nu Erik B. en Rakim. I know you got soul.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Doog. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd op de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Sportidool spreekt Amstelveense jongeren toe en Erkan DJS en KDO op jacht naar promotie. Mijn naam is Hans van der Heijden. Freestyle voetballer en contentmaker Soufiane Touzani gaf donderdag een interactieve gastles op het Amstelveen College tijdens de Week van de Mentale Gezondheid. Zo'n 200 leerlingen woonden de bijeenkomst bij. Touzani vertelde hoe hij door een rugafwijking zijn droom als profvoetballer moest opgeven, maar een internationale carrière opbouwde als freestyle voetballer en presentator. Met zijn persoonlijke verhaal wilde hij jongeren laten zien dat tegenslagen ook kansen kunnen bieden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Amstelveen Sport met steun van de gemeente Amstelveen. En aflevering 145 van De Acht en Omstreken staat volledig in het teken van de nacompetitie. Zowel RKDJS als KDO strijdt om promotie naar een hogere klasse. RKDJS nam het op tegen Purmerend, terwijl KDO in Benthuizen speelde tegen BSC 68. Voor veel andere clubs zit het seizoen er inmiddels op. Daardoor was er ruimte voor afscheid van vertrekkende spelers en stafleden. Bij FC Alsmeer werd eerder deze week afscheid genomen van diverse spelers. Bij Sporting Martinez gebeurde dat tijdens het Overburggala, waar ook trainer Michael Krombeen werd uitgezwaaid. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

Messing With My Heart. Alweer 1991, dames en heren. Van de Mentronics. Op deze hele mooie zondagavond had ik hier nog een...

Crazy for You, heb ze nog weten te maken. Oh, maar zoveel. Goed, dan heerlijk. Deze hele mooie, prachtige zondagavond. Waar we liggen hier op Ron Rocks. Heb je nog een leuke request? Laat het weten. Ron@jamfm.nl. Ron@jamfm.nl. En ik draai ze natuurlijk voor jou. Neem je mee met Sky.

aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.

0: van 9:30.
1: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïnezending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolle Jos. De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Het weer, het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een potje honing van imkervereniging Amsteland voor het melden van embryonesten van de geelpoothoornaar. Mijn naam is Martin Rodenburg. Imkervereniging Amsteland en zoekgroepen geelpoothoornaar regio Amsteland roepen inwoners op om de komende weken alert te zijn op de zogenoemde embryonesten van de geelpoothoornaar, de nieuwe naam van de Aziatische hoornaar. Tot en met mei 2026 zijn dankzij meldingen van inwoners 59 koninginnen gevangen en 12 embryonesten verwijderd. Het doel van de oproep is te voorkomen dat kleine nesten uitgroeien tot grote nesten die zich later vaak hoog in bomen bevinden. Zie of vind je een nest, maak een foto of een video en meld dit bij de imkervereniging. Verwijder het nest niet zelf, de hoornaar kan zeer agressief reageren. Iedereen die in juni 2026 een embryonest meldt, ontvangt van de imkervereniging een potje voorjaarshoning van 350 gram als beloning. Embryonesten kunnen onder meer worden aangetroffen in schuurtjes, fietsenstallingen, pergola's, vogelhuisjes, carports en onder

0: jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
2: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld?
3: Vanuit
2: naar
3: de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Ruim 4400 illegale rozen onderschept op Schiphol. En oppositie Amstelveen slijpt de messen. Mijn naam is Hans van der Heijden. De douane heeft vorige maand op Schiphol ruim 4400 illegale rozen onderschept. De bloemen kwamen uit Ecuador en waren afkomstig van kwekers zonder licentie en vereiste certificaten. In samenwerking met andere douanediensten werden ook op Brussels Airport 1600 illegale rozen tegengehouden. De actie volgde op een melding van kwekersrechthebbenden. De import maakte inbreuk op het kwekersrecht, een vorm van intellectueel eigendom. De vondst is gemeld aan de rechthebbenden die juridische stappen ondernamen. Alle onderschepte rozen zijn uiteindelijk vernietigd. En 6 oppositiepartijen in Amstelveen verzetten zich tegen de komst van een 6e fulltime wethouder. SP, Actief voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, Goed voor Amstelveen, 50PLUS en Forum voor Democratie dienen op 10 juni een amendement in. Zij stellen voor 6 wethouders aan te stellen met een deeltijdfactor van 80%, zodat het geen extra kosten oplevert. Volgens de partijen is een extra wethouder moeilijk te verdedigen in tijden van bezuinigingen. Burgerbelangen Amstelveen kondigde daarnaast een motie van afkeuring aan over het verloop van de coalitievorming. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

Maris Star en Spacey Lady. De 12-inch uitvoering hier op Jam FM. Tot middernacht is dit de Sunday's Classic Request. Daar waar we je meenemen en jij de chauffeur bent. Want jij zit achter het stuur.

uitgekozen en gemaild naar daniel@jamfm.nl. Candy Bowman. Ja, eigenlijk wel een classic die je bijna nooit hoort. Since I Found You.

track van de Emotions. Nou, natuurlijk, dat kunnen we gewoon doen. Van 1990 met Kenny Bouwman richting 1984 en de Emotions. En wat hebben die toch een mooie platen gemaakt. Maar deze zat echt niet op mijn netvlies, hoor. Never Let Another.

0: Tracks bij zondagavond. We starten met Kounde. Ik ken die Bouwman al een beetje meer naar beneden toe in de beats. En toen de Emotions en Never Let Another. En deze brand new heavies. Forever. Richting het tijd zijn. En na de tijd zijn gaan we draaien voor Tames. En wat er dan komt, hoor je zo meteen na het lokale nieuws.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Jos Duimstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij woningbrand aan de Tongelrussenstraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met een laatste reunieconcert. Het weer, het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel en waterschap Amstel Gooi en Vecht bezorgd over het oprukken van de bever. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Waterschap Amstel Gooi en Vecht neemt extra maatregelen voor de waterveiligheid in verband met de opmars van de bever in Nederland. Ook hier komen steeds meer bevers voor die door hun graafgedrag risico's opleveren voor de waterkeringen. Een bever kan in één nacht door één dijk graven. Daar de bever een beschermde diersoort is en erg waardevol voor de natuur, is het moeilijk om bevers in de hand te houden. Verjagen mag niet, maar zie je een bever of een gat, meld dit dan op waarnemingen.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Bij woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met de laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

zij is als jong kindersterretje heel erg bekend geworden in de jaren 80. Het eerste plaatje was, dacht ik, 15 jaar toen ze dat maakte. En ja, ze is voor de rest niet echt een topster geworden, laat ik het zo zeggen. Maar voor mij alleen maar goede tracks gemaakt. En deze die kwam uit het lijstje van Hans vandaan. Dankjewel. Dat zijn altijd fijne tracks om te horen. En met goede beats die ons een beetje wakker houdt zo rond deze tijd. Ja, en als je denkt van welke plaats ken ik nou niet van Stacey Lett en zo. Jump Into My Life bijvoorbeeld. Jump To The Beat. Daar zou je haar een beetje van moeten kennen. En dit was eentje die ook wel veel gedraaid is. Nail It To The Wall. Ja, deze plaat is natuurlijk wel wat. Op dit moment herken je nog niet waar dit over gaat. Maar als ik het heb over een band die wij regelmatig draaien en die begin augustus in Amsterdam optreedt, niet met deze vocalist overigens. Dit is van het nieuwe album van Chains. De Dr. Packer uitvoering van de nieuwe single Embrace.

Hartentijd. En deze die draai ik voor Nanda Stevering. Ze vroeg zich eigenlijk af of er ook een versie was met alleen de saxofoon erin of een versie met alleen een piano. Nou, bij deze de maxi, de full length, daar hoor je ze beide in.

die allemaal jarig zijn geweest afgelopen weken. Collegaatje Marcel de Vries natuurlijk, die is vandaag jarig van de gelijknamige zender in Spanje. En voor Hans. En van de week is Ron Lokkebol jarig. Dus ja, weet dat hij is dinsdag jarig. Hij luistert nu misschien niet meer, maar stuur hem gewoon even een mailtje. ron@jamfm.nl om hem te feliciteren. En zo ook al die anderen die lang zijn gekomen hier de afgelopen uren in de zender die jaren zijn geweest. Bij deze gefeliciteerd.

Moeilijk om de laatste platen bij elkaar te zoeken die we gaan draaien in de komende 12 minuten. Ik zag onder andere Malcolm McLaren langskomen. Captain Sensible, What? Sky moet nog gedraaid worden. Maar ook Donna Summer, ja, die gaan we zeker doen. Dat doen we gewoon als afsluiter. Ik kies voor deze, ja, de stoomtrein. Ja, dat is de stoomtrein, toch? Of is het wat anders? Nou, ik verklaar dit als stoomtrein. Of een machine waar stoom in zit. En dan komen de sambaballen erbij. En dan heb je eigenlijk... Wat? Wat heb je dan? Oh ja, dan heb je Captain Sensible met What?

0: En tot zover de Sunday's Classic Request met deze fantastische Donna Summer. Volgende week is er weer een episode van de Sunday's Classic Request. Zometeen de Quiet Storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jos Daarstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer